0: is de Mabo 2 Club met Henk Kruijzen.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle en UKW.
2: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

0: uit. Plaatje met de mooiste gitaarsolo uit 1970. Dat was The Greatest Show on Earth. And a Real Cool World. Zit u er weer klaar voor? Ja, de komende twee uurtjes is het weer tijd voor de Mebo 2 Club. We gaan weer lekker terug in de zeezendergeschiedenis. En dat doen we natuurlijk in dit eerste uurtje met heel veel Radio North Sea International. Ik heb er een aantal leuke oude programmafragmenten voor jullie meegenomen. Zo gaan we straks naar maart 1971 met Stevie Merrick. Daarna gaan we naar 1974 met de Toppers 20 met Don Allen. Dan heb ik voor jullie nog een programmafragment van een Vlaams radiostation dat vanaf de Mebo 2 uit zou gaan zenden in 1971. Maar wat nooit door is gegaan, maar toch wel enkele testbandjes gemaakt zijn. Maar die zijn nooit uitgezonden. Daar ga ik jullie een klein stukje van laten horen. Dat station dat zou Radio Marina gaan heten. Maar eerst gaan we naar juni 1970. Toen waren er in Engeland verkiezingen voor een nieuwe regering. En Radio Caroline-eigenaar Ronan O'Reilly die had nog een appeltje te schillen met de Labour Prime Minister Harold Wilson, die er verantwoordelijk voor was dat in 1967 de meeste Engelse zeezenders uit de lucht moesten. Hij nam contact op met Meister en Bollier en voor 10 dagen werd Radio North Sea International werd Radio Caroline International. En werd de conservatieve partij, die wel voor vrije radio was, die werd hevig gepromoot vanaf Radio Caroline, vanaf de Mebo 2. Ik neem jullie mee naar 19 juni 1970, Radio Caroline met Alan West.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: This is the Alan West program from Caroline International, and I saw this singer on television last night, Jerry Munro and Sally, and I'm sure he must be joking, he really must. Number 7 this week in the countdown of sound. Good for a laugh anyway.

0: Dit is ook zo'n heerlijk hitje uit 1970. Wat veel te horen was op Radio Caroline International, waar we zojuist een leuk programmafragment van hoorden. Van 19 juni 1970 met Alan West. Zometeen gaan we naar een Vlaams radiostation dat vanaf de Mebo 2 uit zou gaan zenden in januari 1971. Maar het is nooit doorgegaan en daar zit nog een heel verhaal achter. Dat ga ik u zo meteen uitleggen. Het gaat over Radio Marina. Maar eerst nog zo'n plaatje uit de herfst van 1970. Wat onder andere ook vaak te horen was in de nadagen in september van 1970 op Radio North Sea International. Dat is van een Duitse band. Ze kwamen uit Berlijn. Was toen nog West-Berlijn. En dat zijn de Rattles. In 1969 namen ze een singeltje op dat heette The Witch. En in 1970 nemen ze daar een tweede versie van op. En die hoor je hier in de Mebo 2 Club.
1: How do you suppose they got all that sound in that little teeny box?
2: Radio makes my day happy.

0: Ik moet een beetje denken aan mijn schoonmoeder. Ja, hoe dat kan, ik zou het zo 1, 2, 3 niet durven moeten zeggen. Dat waren de Rattles uit West-Berlijn, in toen nog West-Duitsland, met The Witch. We gaan naar 1971 en dat doen we met Radio Marina. Radio Marina zou zendtijd huren bij Meebo Limited van Meister en Bollier. Maar helaas is het project nooit echt goed van de grond gekomen. Er werd tussen Radio Marina en Meebo Limited een contract opgesteld om uit te gaan zenden, maar omdat de Marina-organisatie niet betaalde, verviel de optie vanaf de Meebo 2. Radio Marina probeerde toen bij Capital Radio zendtijd te huren. Ook hier werd een contract opgesteld tussen Radio Marina en Capital Radio. En meteen erop gaat de Radio Marina-organisatie met dat contract van Radio Capital of Capital Radio naar Radio Veronica. Capital Radio vraagt een grote som geld aan Radio Veronica. En als Veronica dat zou betalen, dan zou Radio Marina niet uit gaan zenden. En zou Radio Veronica een concurrent minder hebben. Nou, uiteraard betaalde Radio Veronica geen ene cent. En toen deze streek bekend werd bij Capital Radio, verscheurden ze het contract met Radio Marina. Later is er nooit meer iets gehoord van Radio Marina. Er waren wel een aantal testuitzendingen opgenomen, maar die zijn nooit uitgezonden. En je hoort er hier eentje in de Gouden Oude Club. Radio Marina, zoals het geklonken zou hebben, op vanaf de Meebo 2.
1: We gaan terug in de tijd. Terug naar de jaren 70 met de Meebo 2 Club.
2: Hier ist das Testprogramm von Radio Marina International. Über alle drei die Wellen, über die Mittelwelle, Kurzwelle und über UKW. Der Mittelwelle 259 Meter gleich 1159 Kilohertz. Kurzwelle in 49 Meter Europaband gleich 6,21 Megahertz. Und auf UKW gleich 97,2 Megahertz. Radio Marina International.
3: This is the sound of Europe. Radio Marina International on test transmission. We broadcast on the medium wave at 259 meters. On the short wave, European band 49 meters, 6.210 megacycles. And finally, on the FM band of 97.2 megacycles. Radio Marina International.
4: Dit is Radio Marina Internationaal met zijn testuitzendingen van op de Meebo 2, 4 mijl buiten de Belgische kust, ter hoogte van Katzand. U hoort ons op 259 meter middengolf of 1159 kHz. Op korte golf in de 49 meter Europaband of 6,2 MHz en in de FM-band op kanaal 34 of 97,2 MHz. Radio Marina, the sound of free radio. Hoort u ons, het zij op uw draagbare radio, in de auto, of op een klankinstallatie, of hoe dan ook, schrijf dit alles naar Radio Marina, Internationale Burelen, Blokstraat 60, postnummer 9744, 9744, De Dikkelvenne in België.
5: Inderdaad, Loki is tip van de top komt van The New Inspiration. On my last journey to the New Inspiration and hun Rainbow. My heart is changing all the weather. Ralph Telkens, een even grote hit. I'm crying and crying all the time. Effectief, luister naar de jongens uit Jazztown Gentbrugge.

0: date. Up to date. Up to date. Steeds up to date. Objectieve en openhartige informatie krijgt u elke dag langs het meest verspreide dagblad in België, Nederland en over de hele wereld. Het laatste nieuws. Het laatste nieuws.
1: Oh yeah, present looking is my name. Good music is my game.

Je hoorde een nooit uitgezonden testuitzending van Radio Marina. Zou uitgezonden worden in januari 1971. Het bleken een aantal oplichters te zijn die gewoon bij andere stations een hele hoop geld wilden verdienen. Wat helaas ook nooit, gelukkig is nooit doorgegaan. Ook het Radio Marina, we hebben er naderhand nooit meer iets van gehoord. Zometeen gaan we naar Radio North Sea International 1971 vanaf de Mabo 2 met de internationale service met Stevie Merrick. Oh, maar eerst weer zo'n lekker plaatje wat je ook hoorde vaak in het begin van 1971. Dat is een plaatje uit 1967, maar wat een hit was in 1971 in Nederland. Dat is Indian Reservation van Don Faden. De eerste versie werd in 1959 al opgenomen door Marvin Rainwater, oftewel de Pale-Faced Indian. Maar dit is de versie van Don Faden uit 1967, maar in Nederland een hit in...

0: Don Farden, Indian Reservation, opgenomen in 1967 en een hit in Nederland in het begin van 1971. Tijd voor een andere opname van Radio North Sea International. We gaan naar 27 maart 1971 en dat doen we met de Engelse discjockey Stevie Merrick. In 1971 besluit je uiteindelijk ook Radio Noordzee te verlaten en gaat hij programma's maken voor de BBC. Later gebruik je ook nog een andere naam als Stevie Merrick, noemde ze ook wel Leslie Raiders. Zijn echte geboortenaam was Michael Willis. Helaas loopt het relatief slecht met hem af. In 2020 wordt hij tot 8 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens het in bezit hebben van kinderpornofoto's. En uiteindelijk overlijdt hij op 79-jarige leeftijd. We gaan naar 27 maart 1971 met live disc jockey Stevie Merrick.
1: Zandwater Radio hoor jij in de Mabo 2 Club.
2: This program will bring you happiness, peace and deliverance.
3: Does everything on his albums, literally everything. He produces them, reduces them, even plays all the instruments and sings on them too, including the harmonies. That's Emmett Rosa, written by him, of course. It's called As Fresh as a Daisy. That is going to be a hit, yeah.
4: Penny spending time is definitely upon us, lovers and here and ladies and gentlemen. Yeah. This is Dirt and Me, Radio Rotze International, yeah. What is it, baby? Tell me now, come on now. What is Emmett Rhodes?
5: Yes, it's a blast!
4: Fantastic.
3: This 45 is from Van Morrison, thing called Spanish Rose. The one-

0: het orkest van Percy Faith met Macho Gusto. Plaatje dat veel gebruikt werd door onder andere Gerard Smit en Erik Post in het programma Buitengaats van Radio Noordzee. We gaan weer naar de internationale service van R&I. En dat doen we met een programma dat uitgezonden werd op 31 mei 1974. Dat was de Toppers 20 met Don Allen. Don Allen was de senior discjockey aan boord. In 1974 was hij al 35 jaar oud, maar hij maakte nog fantastische programma's. De Toppers 20, Radio North Sea International, 31 mei 1974.
1: Radio uit jouw jeugd.

Apollo 100. Met de tune die de jockey Joost Verhoeven altijd gebruikte op zijn programma's op Radio North Sea International. Dat heet Apollo Goes West. Zet er bijna op voor het eerste uurtje, vrienden. En wat gaan we nou nog meer doen? Zometeen hebben we nog een hele leuke tune van Carl Mitchell waar we het op eerste uurtje mee afsluiten. Maar eerst gaan we naar de debuutsingle van Roxy Music. Die werd uitgebracht in 1972. En natuurlijk, die werd heel veel gedraaid op de internationale service van Radio North Sea International. Roxy Music en Virginia Plain. Was gebaseerd op een pakje sigaretten waar dat Virginia Plain op stond. We gaan terug naar 1972.

0: moet hem helaas een heel klein beetje inkorten, anders komen we niet helemaal uit, vrienden, met de laatste plaat, Roxy Music en hun debuutsingle uit 1972, Virginia Plain. We gaan even ruimte maken voor het nieuws en dan zijn we terug met het tweede uur van
1: de Mabo 2 Club.
0: Dankjewel, Jaco. En dan hebben we de start van Radio 227 in 1967. We hebben nog een bandje van een station dat nooit in de lucht is geweest, maar die toch een testuitzending hadden gemaakt. Dat was Radio Condor. Dan gaan we naar 1974 met Radio Atlantis. En daarna nog het stukje wat ik vorige week heb over moeten slaan. Dat was Radio Monique op hun laatste dag op 24 november 1987. Als er dan nog wat tijd over is, dan heb ik nog een fragmentje van Radio Hollandia. Maar dat staat nog even ter discussie. We sluiten af dit eerste uurtje met een hele mooie. Het was de tune van de helaas veel te jong overleden disc jockey Carl Mitchell, Booker T en de MGs. En het is Slim Jenkins Spreek. Tot zometeen in de tweede uur van
1: de Mabo 2 Club.

0: 1967, The Summer of Love. En, op de zomer met heel veel Engelse piratenzenders. The Rolling Stones and Let's Spend the Night Together. In 1973 werd hier trouwens ook een hele mooie versie van gemaakt door David Bowie. Welkom bij het tweede uur van de Mabo 2 Club. Dan gaan we aandacht besteden aan andere zeezenders. Zo hebben we zometeen een nooit uitgezonden testband van Radio Condor. Een station dat ook nooit in de lucht is geweest. Daarna gaan we naar Radio Atlantis op 24 augustus 1974 met Mr. Galaxy. Dan heb ik voor jullie nog het stukje wat ik vorige week ben vergeten, of waar ik geen tijd meer voor had. Dat was Radio Monique op 24 november 1987. Dan heb ik hier nog een stukje liggen van Radio Hollandia. Dan moeten we even kijken of we daar aan toekomen. Maar eerst, vrienden, gaan we naar de start van Radio 227. Dat was in maart van het jaar 1967. Radio 227 was de opvolger van het geflopte Radio Dolfijn. Een station dat alleen maar sweet music uitzond. Radio 227 werd echter een beatzender en groeide uit tot een echte concurrent voor Radio Veronica. Toch duurde het avontuur van Radio 227 slechts 5 maanden. Want in juli 1967 is het alweer afgelopen met Radio 227. Op 14 augustus 1967 zou de laatste uitzenddag zijn van alle Engelse zeezenders, omdat de dag daarna op 15 augustus de Engelse wet in werking treedt die de Engelse zeezenders verbood. Dus de eigenaren van het zendschip, die laissez-faire, die zagen geen brood meer in om het contract voor huur van het zendschip vanaf voor een paar weken te verlengen. Dus was het eind juli alweer afgelopen voor Radio 227. We gaan naar de start, vrienden. We gaan 11 minuutjes lang genieten van Radio 227 in 1967.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: En het was de achterkant van My Personal Climber, Tales of Ulysses. En het was een very good record by the Cream. And hearing between us, David Allen, I would say. But he is at home, I think.
3: It's out. You rehearsed it so beautifully. You did. Yeah. I really like it. My great pleasure to say hi, hello, and how are you to all the people out in 227 territory. And I'd like to say that if they've enjoyed listening to 227 as much as I have today, then we can't be going too far wrong. Because let's remember, this is just the beginning.
2: Yeah.
3: And things are going on. It starts here, you know, and
2: it's been really great.
4: Out of the
2: studio. David Allen is disc jockey bij Radio 355 en hij is vroeger ook disc jockey geweest bij Swinging Radio England. Ik heb hem net een plaat laten horen van The Roadies. En Allen, what do you think about it?
3: The Roadies? Well, I think it's a very, very nice record. Great Dutch production. My favorite Dutch record of the moment. Cheers for The Roadies, and let's hear it. It's called Take Her Home.
2: Yeah, and do you think it would be have a little chance in England when it was released there?
3: I really think it would.
2: Yeah? Nou, daar komt hij dan. The Roadies met Take Her Home.

0: Het was een zeer goede plaat van de Roadies. Nummer 2 op de Fabulous 50 en het was Take Her Home.
1: I know, Lex, that you think that's going to be number 1 in Holland very shortly. And we wish the group well to enjoy the success that that disc should bring them. And I agree with you that if it's released in England, it should be very popular here. Great disc.
2: Yes.
1: Great disc, great group. You might like to introduce now the star disc jockeys who will be entertaining our public.
0: I would be very pleased to do that.
1: On 227, and here they are, number 1.
0: Ja, dan heb ik hier gelijk al een collega van me, en dat is de Purple Haze. Dat is natuurlijk Bob Lenz, maar hij wordt hier aan boord de Purple Haze genoemd. En dat komt waarschijnlijk wel omdat hij ongeveer het haar heeft van Jimi Hendrix.
3: Oh man.
0: Oké, vertel eens wat heb je vroeger allemaal gedaan? Vraag gewoon eens wat over jezelf.
3: Ik ben een tijdje makreel geweest en toen schilderde ik. Toen kwam ik dus hier naartoe gezwommen en toen ben ik dus, nou ja, dat is een beetje te ver in de geschiedenis, maar ik ben veel op schepen geweest, ik heb veel rondgereisd, ik heb veel, nou, wat is er nog allemaal meer gebeurd?
0: Een avontuurlijk leven heb je gehad, hoor ik. Ja. Wil je nog iets speciaals zeggen?
3: Doe dat
0: straks.
3: Nou, dat is... Ik wil de mensen eigenlijk allemaal ontzettend veel fijne dingen toewensen, maar nou, het zit zo opgeklopt in mezelf dat het mijn ogen en mijn oren uitloopt en de microfoon, nou ja, die is aan jou eigenlijk.
0: Ja, oké, we gaan een van je lievelingsplaten draaien. Ik geloof dat een nieuwe Amerikaanse groep, dat het een van jouw lievelingsgroepen is, dat is de Love. En welke plaat gaan we van die groep draaien?
3: Oh, eens even kijken. We kunnen dus Orange Skies of Stephanie Knows Who. Weet je wel?
0: Stephanie Knows Who. Oké, daar komt hij. Hier is The Love.

0: een zeer goede plaat is dit van een nieuwe Amerikaanse groep, The Love met Stephen Who Knows.
1: Swinging radio 227.

0: Good morning, luisteraars. Dat zei net iemand hier achter me. Er moest net iets komen, maar er kwam helemaal niks. Ik heb hier een andere collega voor me. Dat is... Dat doet hij ontzettend mooi altijd. Dat klinkt altijd prachtig met echo en zo. Maar hij verslikt zich gewoon. Aki, kom eens eventjes dichterbij. Vertel eens eventjes... Wat doe jij allemaal? Wat heb je allemaal voor die tijd gedaan?
1: Ik ben een beetje dronken, dus je moet niet helemaal op mijn woorden letten. Maar wat ik allemaal gedaan heb, ik heb onder andere voor een Amerikaans station gewerkt in New York. Dan heb ik voor de waren gewerkt en zo. Maar laten we nou niet over werken praten. Wat heb jij gedaan eigenlijk?
0: Ja, dat doet hij niet. Dat zal ik de luisteraars allemaal straks wel vertellen.
1: Maar je hebt een mooie baard, weet je dat?
0: Ik heb een mooie baard.
1: Zo laat ik ook staan.
0: Een heel kleintje. Hij gaat er binnenkort weer af. Zeg
1: ja, en dat is heel belangrijk. Zeg het. Mag eens.
0: Wat is een van je vier favoriete platen van het ogenblik?
1: Nou, één van mijn favoriete... Een van mijn favoriete platen, dat is wel de New York Manning Disaster van de Bee Gees, weet je wel.
0: Maar dan gaan we die nou speciaal draaien voor Harkin.

0: zeer goede plaats. Dit van The Bee Gees, The New York Man, is als de 1941. The matter of fact, it's number 29 in the charts. Daar gaat weer een flesje open. En dat is dan een flesje van Loke. Maar ik heb hier een andere collega naast me staan. Ja, proost Loke. En dat is Dick Weda. Dick, kom jij er eens bij vertellen?
1: Dag mensen allemaal, hier is dus Dick Weda. Ja, wat moet ik vertellen? Ik wil wel wat vertellen als je belooft dat je niet gaat lachen natuurlijk.
0: Ik zal niet lachen.
1: Goed, nou, ik ben vroeger vertegenwoordiger geweest. Moet je echt niet doen voor een fabriek in het oosten, dat is Hans Proflin heet. Die ziet er nog even bij vertellen. Die doet in gordijnreeltjes, weet je. Alles erg leuk.
0: Geruisloze
1: gordijnreeltjes.
0: Komt dat je uit Amsterdam komt?
1: Ja, ik kom uit Amsterdam, ja, inderdaad.
0: Ben je profo geweest?
1: Ja, ook natuurlijk nog een tijdje met Rob Stolk en die andere jongens samen.
0: Allemaal vriendjes
1: van
0: je.
1: Zijn allemaal vriendjes van natuurlijk. Ik heb nog meer vriendjes in Amsterdam.
0: Ja?
1: Ja, te veel om op te doen. Maar vooral die mensen in ieder geval wil ik nou een plaatje draaien. Vooral die mensen in Amsterdam die zo vroeg nog niet naar bed gaan. Stone Free, Jimi Hendrix.

Je hoorde de start van Radio 227 in maart 1967. Het heeft geduurd tot eind juli 1967. En dat natuurlijk gevolgd door de grootste hit uit 1967. Dat was Procol Harum en The Wider Shade of Pale.

0: single uit het voorjaar van het jaar 1967. Een van de weinige singles van gitarist Jeff Beck en zijn High Ho Silver Lining. Van de 60's gaan we naar de 70's. We gaan naar de zomer van 1973. En dat doen we met Radio Condor. Radio Condor was een initiatief van Stef Willemsen. Met Radio Condor wou hij een idealistische zeezender opzetten, zendtijd verhuren aan diverse culturele organisaties en dergelijke. Stef Willemsen kocht een oud schip, dat was de Condor, en hij kocht de voormalige Radio 270 en Capital Radio zender. Maar tegenslag na tegenslag achtervolgde Stef Willemsen, een beetje omdat de RCA-zender die hij aangekocht had van Radio 270 en Capital Radio in een zeer slechte staat verkeerde. Al met al is Radio Condor nooit in de lucht gekomen. En in oktober 1973 verkoopt Stef Willemsen zijn zendschip de Condor aan Adriaan Velansco, die het omloopt in Janine. En tot 31 augustus vanaf het schip zijn programma's gaat brengen van Radio Atlantis. Ik ga jullie meenemen naar 1973. Een testuitzending die jammer genoeg nooit is uitgezonden van Radio Condor.
1: Radio vanaf bootjes.

Goedemorgen, luisteraars. Hier is Radio Condor op golflengte 270 meter of 1111 kilohertz. Wij zenden vanuit de vrije internationale wateren voor de Nederlandse kust.

Hallo, hallo. Er zijn idealisten en idealisten. Jonge mensen en ouderen die op hun rug liggen, naar de wolken kijken en een beetje dromen hoe de wereld zou kunnen verbeterd worden. Maar ze doen niks, het stelt helemaal niks voor. Er zijn ook idealisten die hun ideeën en idealen omzetten in daden. Die hun laatste cent en boterham investeren in een boot. Die de radioapparatuur van de King David kopen en uitvaren. Deze mensen verdienen uw aandacht. Ze verdienen op zijn minst uw rapport van ontvangst.

0: Leven in een wereld van democratie, zegt u?
1: Vergeet het maar.
0: Wie reeds de macht heeft en op een gepantserde zuil zit, die heeft het voor het zeggen, al heeft hij niets te zeggen. Maar de minderheden die zich graag met een boodschap tot hun medemensen willen richten, of met elkaar iets van de grond willen tillen, die hebben wel een stem, maar ze krijgen geen stem die door de radio gehoord wordt. Voor deze minderheden is de Condor uitgevaren. Schrijft u ons?
2: Dat kunt u dan doen naar postbus 2047 in Haarlem. Ik herhaal, postbus 2047 in Haarlem. Dank u wel.
3: Radio uit jouw jeugd.

0: Stef Willemsen samen met zijn vriendin Fietje van Donzelaar, die waren de drijvende kracht achter Radio Condor. Helaas, door verschillende tegenslagen is het station nooit van de grond gekomen en werd het zendschip De Condor later omgedoopt tot de Janine van Radio Atlantis. En daar hebben we straks een hele leuke opname van. Dan gaan we terug naar 24 augustus met de Vlaamse DJ Mr. Galaxy. Maar eerst nog een heerlijk zeezenderplaatje, vrienden. Dat je in 1973 in de zomer hoorde op Radio Veronica, Radio Noordzee, Radio Caroline en later ook op Radio Atlantis. Ah, dat is een heel klein meisje met een hele grote basgitaar en in een sexy pakje. Suzy Quattro en haar Can The Can.
1: Zeezender Sound. Dat hoor je in dit uur.

0: 23 jaar oud was Suzy Quattro in het jaar 1973. En dit was in Nederland haar eerste grote hit die ze scoorde. Dat was Can the Can. We hadden het net over Radio Condor, dat in oktober 1973 Stef Willemsen de Condor verkoopt aan Adriaan van Lanschoot. Nou, dat werd dus Janine. En vanaf 30 december 1973 komen er regelmatige uitzendingen vanaf Radio Atlantis, vanaf de Janine. Overdag werden ze programma's opgenomen in de studio's in Oostburg. En na 6 uur waren er live uitzendingen gepresenteerd als Radio Atlantis International. We gaan naar de nadagen van Radio Atlantis. Op 25 augustus 1974 zouden de Vlaamse service stoppen. En een dag daarvoor is er nog een programma te beluisteren van de Vlaamse discjockey Mr. Galaxy. We nemen u mee terug met Radio Atlantis naar 24 augustus 1974.
1: De Mabo 2 Club.
2: Broadcasting 12 miles off the Belgian coast, this is Radio Atlantis on CC9.
3: Atlantis tijd is nu 13 uur. Muziek voor Eva. Een lustig programma, samengesteld en gepresenteerd door Mr. Galaxy. Wait.

0: Welkom, lieve dametjes en dames.
1: Oh, look out, babe.
0: Aan alle Eva's over heel de wereld.
1: Go, get him.
0: Actieachtige uitzending van Radio Atlantis. Het station waar muziek in zit. Wel, we zijn er weer even terug op de middag en ik hoop dat jullie er even allemaal smakelijk gegeten hebben met die geweldige Tony Houston. En wat ons allemaal betreft, wij gaan even luisteren naar een nummertje uit de 50er jaren met King Elvis Presley en Hound Dog.
2: This is the first name in European music radio, Radio Atlantis. We broadcast from the Mothership Janine, lying at anchor in the international waters of the North Sea. Radio Atlantis, good music, stay tuned.

0: De eigenaar van Radio Atlantis, dat was Adriaan van Lanschoot. Maar die had ook een eigen muzikale carrière. Dat deed hij onder twee namen. Dat was Phil Moore. Maar hij bracht ook weer plaatjes uit onder de naam Ad Rolls. Dat laatste Rolls, dat kwam omdat hij in het bezit was van een witte Rolls Royce, vrienden. Een van die plaatjes die hij uitbracht als Ad Rolls, dat was nummer Morning Sun. En daar hoorde je de instrumentale versie, hoorde je daarvan. Vorige week zijn we er niet aan toegekomen, dus daarom draai ik hem deze keer. Het is de laatste uitzenddag van Radio Monique op 24 november 1987. Radio Monique kwam vanaf het zendschip de Ross Revenge samen met Radio Caroline. En de Ross Revenge die had een 90 meter hoge zendmast en een 50 kilowatt zender aan boord. En die 90 meter hoge zendmast die staat nog altijd in het Guinness Book of Records als hoogste mast ooit op een zendschip geplaatst. Alleen de laatste tijd werd er heel weinig onderhoud gedaan aan die mast. En dat had al een aantal dagen flink gestormd. Wat inhield dat in de nacht van 24 op 25 november 1987 de mast afbreekt en overboord slaat. En dat was tevens het einde van Radio Monique. We gaan naar Erwin van der Bliek met zijn live programma op 24 november 1987. En hij heeft een tikkeltje last van de storm. Music, music,
1: music. Radio music, uit music, jouw jeugd. Music, music, music. Music,
2: music, music. Oh, zullen we even dansen? Ja, wij even samen. Ja, heerlijk. Ja. Daar is het echt weer voor om even te dansen. Of is het wat te woelig? Nee, het is net iets te woelig vandaag. Ja. We hebben Patrick Booth en Easier Said Than Done. Dat is de satellietschrijver van Monique. Trouwens, het is weer even genieten hoor. Als ik uit het raampje kijk, dan zie ik daar een hele grote veerboot gaan. Die Olau, je weet wel, die witte. Als je daar op meevaart, dan kom je langs de Ross. Hartstikke leuk. Kan je zwaaien naar ons. En die gaat vandaag ook flink heen en weer hoor. Niet alleen wij, ook die zit met de kop in de golven. En er weer even uit de grote schuim komen ervoor. Hartstikke mooi gezicht. Ja. Jongens, goedemiddag daar. En hou je roer recht, hè. Ja. Het is ruim 3 minuten over 4 inmiddels.
3: Monique, goedemiddag! Erwin van der Bliek. Hallo!

En let even op dat toetsenbord, ja. Ik heb mijn zin, het is een hit. Maar nou moeten we nog even verder, het moet nummer 1 worden. Ah, ja. You're the Paul Carrick, don't shed a tear. Daarvoor George Michael, de nummer 1 van dit moment. En Faith voelt met de funk tussen de tanden, weet je. Dat is ideaal als je nou een beugeltje hebt. Dan moet je dat dus even een beetje scheef zetten. En dan is dat heel makkelijk uit te spreken, dat weet ik zeker. Nou heb ik geen hekel aan mensen die een beugeltje hebben. Want ik heb er zelf namelijk ook heel lang een gehad. Oh, moet dat nou? Het is 12 minuten over 4. WK 4 vers live vanaf de Noordzee tot 6 uur met rond half 5 het internationale nieuws. Rond half 6 de artiesten van de week. Whitney Houston met een van haar hele grote hits. En natuurlijk weer even voor 6 zakken wij weer af naar de romantische gevoelens van de luisteraars. Met opnieuw het afzakkertje. Hier is uit 77.

De Terra Hawks, dat was de tune van Radio Monique. En op 24 november 1987 eindigde ook de programma's van Radio Monique. Werd later opgevolgd door Radio 558 en Radio 319. We gaan naar een opname die vorige week is blijven liggen. Dat is een opname van Radio Hollandia. Dat was geen zeezender, maar dat was een soort cassetteservice. Die zouden dan gedraaid worden in winkels. En die bandjes die zouden dan op een hele rare manier aan boord komen van de Mi Amigo, waar ze uitgezonden zouden worden. Dat is uiteraard nooit gebeurd. Radio Hollandia was een station van Wil Luikinga, Tony Berg, Joost de Draaier en Jan van Veen. En de studio's

0: de Zeedijk 27A. De studio's die Radio Veronica gebruikte van 1961 tot en met maart 1969. We gaan luisteren naar een bandje van Tony Berg, wat uitgezonden had moeten worden op 19 oktober 1978 van Radio Hollandia.
1: Baby, baby, it's a wild world. Prachtige plaat, Jimmy Cliff. Trouwens, goedemiddag, goed 1 uur geweest. Dit is... Hé, hey, wacht even, dan druk ik op een verkeerde knop. Ja, zo gaat hij wel goed. Het is dat hij het mij even weet. Radio Hollandia voor u, met de andere kant van de doos. De andere kant van de cassette. Werk en uitvoering nog tot 2 uur bij u. La Pionda hier. One for you, and one for me. 1 voor u en 1 voor mij. Laat die fijn zijn.

0: pijn wezen. Nogmaals, een goedemiddag. Dit is...
1: Dit is Tony Berke. Dit is goed hoor.
0: Dan weet hij ook weer met wie u sprak en wie er zojuist was. Dit is een Amerikaanse discogroep. Ze heette Tuxedo Junction. En hun tweede single heet Moonlight Serenade.

0: Hij kan erheen gaan. Vindt hij ook trouwens niet sinds Houston Nederland heeft verlaten dat Oscar Harris steeds meer op Houston gaat lijken. Maar dat kan ook onzin zijn. Trouwens, ik ga een klein beetje afscheid van u nemen. Want kijk, kijk, dan de Toos. Pas op de Toos. Want zometeen komt oma Wil dat hij hem er om 2 uur weer indrukt. Dan heeft u nog de hele middag muziek. Tenminste, als u ook geabonneerd bent op de banden van 2 tot 4 en van 4 tot 6. Want dan komt Joost te draaien. Berk neemt afscheid van u. Mijn bandjes kunt u weer starten morgen vanaf 12 uur precies. Wat nu betreft, tot kijk. Dit is Claude Chiari en een gitaarversie van het overbekende werkje Bridge Over Troubled Water. Tot morgen.
1: Zeezender Sound. Dat hoor je in dit uur.

0: Nou, dit was weer zo'n heerlijk instrumentaaltje dat in de loop van de jaren door heel veel zeezenders gebruikt is. Het orkest van John Barry. En dat was het thema van Hit and Miss. Programma dat hier in Nederland ook werd uitgebracht als Top of Flop met Herman Stok. Het zit erop voor de Meeboot Weekclub. Hebt u verzoekjes voor programmafragmenten of gewoon leuke plaatjes uit de zeezendergeschiedenis? Kan natuurlijk altijd. Ik draai ze graag voor jullie in de Meeboot Weekclub. Gewoon even mailen naar polderpophenk. En één woord geschreven, polderpophenk@gmail.com. In dit tweede uur hadden we programmafragmenten van Radio Monique uit 1987. Radio Hollanda, Hollandia uit 1978. Atlantis uit 1974. Condor uit 1973 en Radio 227 uit 1967. De volgende week zijn we dan natuurlijk weer met een heerlijke aflevering van de Meeboot Weekclub. Met in het eerste uur weer veel programmafragmenten en plaatjes uit de geschiedenis van Radio North Sea International. En in het tweede uur natuurlijk weer van alle andere zeezenders die er ooit geweest zijn in de jaren 60, 70 en 80. Het laatste plaatje in deze aflevering, dat is ook weer een hele leuke, dat is ook weer een instrumentaaltje. Graham Bones, je hoort hem in.
1: De Meeboot 2 Club.
0: Dankjewel Jacob. En het is Who's Afraid of Virginia Woolf. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering van.
1: De Meeboot 2 Club.
0: Dan enjoy life en wat mij betreft de groetjes en houdoe.